0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
7: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Dinsdagavond, 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond, 8 uur.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen

0: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouden Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
2: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
3: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
1: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N210 Rotterdam naar Schoonhoven heb je tussen de aansluiting met de N219 en Krimpen aan de IJssel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportage.

0: regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeenten en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidige elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: BR6. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopsedijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
2: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
3: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
1: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
11: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
12: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht heb je bij knooppunt Oude Rijn 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: back.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma. Dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Radioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidige elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
6: Dinsdagavond 8 uur.
7: De muziekexperts. Live op BR6.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
9: Op

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Innaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidige elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
2: Max, era Max, il tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
8: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: radioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet! Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer, vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. NDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Altijd

0: De regioagenda.
1: Gieks, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door

rasmuzikanten. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet! Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeenten en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidige elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: GIGS, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Hallo, met Kees.
8: Truus hier, hoe gaat het?
7: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
8: Wel eens aan een hulphond gedacht?
9: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
10: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels, en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
0: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij. BR6. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: regioagenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopsedijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo-stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet! Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Gix, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 15:00 in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit, zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidige elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Hofvliet, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier. A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht, 4 kilometer, met daar maximaal 10 minuten oponthoud. En de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en de Keteltunnel, 5 kilometer, met 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot half 5.
2: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de zelfstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint wel drukker te worden in de regio. Bij elkaar staat er nu zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 is dat het geval van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk. Daar sta je 10 minuten in de file. Ook 10 minuten op de A15 Rotterdam Europoort bij Oostvoorne. En op de A16 moet ik zeggen van Rotterdam naar Breda bij Knoopend Ridderkerk is de extra reistijd ook alweer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
9: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
12: Op

Confession of the Groom.

0: regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 2 uur en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhaert. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo-stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A12 Arnhem-Den Haag bij Harmelen een kwartier oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit Briele is daar in beide richtingen dicht. Daardoor ook file de andere kant op van Rotterdam naar de Maasvlakte tussen Rozenburg en Oostvoorne sta je meer dan een uur in de file. Opvallend is ook de file op de A44 Amsterdam-Den Haag. Behoorlijk wat vertraging daar tussen Leiden en Wassenaar. Daar een kwartier op onthoud. En op de N219 Capelle aan de IJssel richting Zevenhuizen bij Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot 16:30.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Rotterdam Airport 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 20 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De afrit is daar dicht. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen knooppunt Rozenburg en de afrit Oostvoorne. Daardoor ook een uur vertraging. Het komt omdat ook daar de afrit naar Brielle dicht is. Je kunt daar dus niet de N57 op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Inhart. De culturele commissie Bodegraven-Reewijk vraagt de gemeente om subsidie om door te kunnen gaan met het opzetten van culturele activiteiten in de gemeente. De commissie, opgericht in 2014, als klankbord voor gemeente en aanspreekpunt voor culturele organisaties en inwoners op het gebied van kunst en cultuur, beëindigde vorig jaar haar werkzaamheden door het vervallen van de subsidie. Het stopzetten heeft geleid tot het verdwijnen van diverse culturele activiteiten en het wegvallen van een onafhankelijk aanspreekpunt en een verbindend platform tussen de gemeente en het culturele veld. Zoals bij het Street Art Festival, Rembrandtfestijn, muurschilderingen door lokale kunstenaars en de realisatie van het Groene Harthuis. Omdat de stichting formeel nog niet is opgeheven, maar wel aan een zijden draadje hangt, hoopt men op een positieve reactie van de gemeente. De stichting Vervoer van Deur tot Deur in Bodegraven voor vervoer van personen boven de 60 jaar naar bijvoorbeeld huisarts of fysio, het doen van boodschappen of naar familiebezoek in Bodegraven heeft 5000 euro van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor het vervangen van de huidig elektrisch aangedreven vervoersbus. Door de beperkte actieradius moet de bus tussen de middag regelmatig worden bijgeladen, wat de invulling van de dagindeling nogal beperkt. De nieuwe bus beschikt over een aanzienlijk grotere actieradius en zal daardoor beter aansluiten bij de behoefte aan vervoer van de oudere inwoners.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Staat nu zo'n 90 kilometer file in het westen van het land. Onder andere een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. Daar sta je 10 minuten vast. Verderop ook nog 10 minuten tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid. Aan de zuidkant van Rotterdam zijn grote problemen bij de afrit Brielle. Daardoor in beide richtingen lange files op de A15 en meer dan een half uur oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En op de N209 Hazerswoude-Rotterdam bij Hazerswoude-Dorp sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.
2: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessel-Gus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een kleine 70 kilometer file in de regio. De meeste files leveren niet heel veel vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam wel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En verder nog steeds veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen is de afrit Brielle dicht naar de N57. En ook op de N57 is de oprit naar de A15 dicht. Op de A15 zelf natuurlijk lange files daardoor. In beide richtingen sta je ruim 3 kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan?
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wil jij levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland met een microkrediet. Start vandaag nog met uitlenen. Ga naar wakibi.nl en verander een leven.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Wat enig wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Op

jankadanst.nl. Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 17:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 16:30.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
2: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
3: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
2: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
1: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur. Op ndlfonds.nl. NDL Fonds. Gezondheid begint in je buik.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
10: BR6. Dit is een audioproductie in samenwerking met De Muziekexperts en katbijtmuis.nl.
11: Dit zijn
12: Bas en Piet.
13: Dit zijn
11: De Muziekexperts. Een radioprogramma met de beste muziek van de 60's tot heden. Niet door toeval gekozen, maar omdat goede muziek gehoord moet worden. The song that angels sing, the spell that calls the gathering. Afgewisseld met cultuur, Piet's uitspraak en vaste rubrieken die je blij maken.
13: Bas en Piet,
11: de muziekexperts.
13: Nu op BR6.

0: Een hartelijk goedenavond. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van uw eigenste muziekexperts. En ja, deze week ook weer niet aan mijn zijde. Piet, hij mist een beetje, maar zijn muziek en zijn teksten zijn wel te horen, al is het maar gebracht door mij. Maar ja, daar moet u het dan maar even mee doen. Wat het in de toekomst gaat brengen de komende tijd is nog heel even onduidelijk, maar hij komt weer terug. Dat dus. En dan muziek die door Piet gekozen is. En dat was Sandy Shaw met Girl Don't Come. De opvolger van haar grote doorbraak. There's always something there to remind me. Ogenschijnlijk licht, maar stiekem behoorlijk slim opgebouwd. Sandy zingt niet groots en dramatisch, maar juist cool en strak. Waardoor het nummer iets eigenwijs krijgt. Het was in 1965. Geen lange top 40 reus, maar wel zo'n single die laat horen waarom Sandy Shaw meer was dan alleen een 60 meisje met blote voeten.
1: Het is dinsdagavond, na achter.
2: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
2: de muziekexperts.
1: Met in deze uitzending
0: vanavond in cultuur minder kinderen, vollere landen en scholen die sluiten of verschuiven. Met de vraag of je een samenleving eigenlijk wel kunt plannen alsof het een boodschappenlijstje is. En in Piet's uitspraak staan we stil bij grote woorden in het asieldebat bij echte Nederlanders en bij taal die soms niet verheldert, maar juist mist optrekt. En de kritische hint voor de co-originele is twee keer dezelfde uitnodiging om te dansen, maar de een komt op slippers uit California en de ander in avondjurk uit de club. En vanavond draaien we muziek van 60s pop tot sommige dansklassiekers, van moderne house en progressieve rock tot nederbeat. Stijlvolle 40s, jazz, chanson en oud maar krachtig en machtig cabaret. Dat en nog veel meer. Je luistert naar de Muziekexperts live op BR6. Fijn dat je luistert.

0: over naar elkaar. Met deze week...
1: Do You Wanna Dance begon in 1958 bij Bobby Freeman. Maar vanavond zetten we twee heel verschillende jasjes naast elkaar. De Beach Boys maakten er in 1965 een zonnige, stuwende popplaat van. Met Dennis Wilson op leadzang en Brian Wilson aan de knoppen. En Bette Midler deed in 1972 bijna het omgekeerde. Zij trok het tempo omlaag en maakte er op haar debuutalbum, The Divine Miss M, een zwoele, cabareteske uitnodiging van. Zelfde vraag, totaal andere lichaamstaal. Wil je dansen of wil je betoverd worden?

0: Dit zijn
1: Bas en Piet. Dit zijn
0: de muziekexperts, waar muziek telt.
2: Soms heeft een samenleving de neiging om de toekomst te behandelen alsof het een

0: Commentatoren willen iets roepen voordat iemand anders het roept. En burgers willen vooral weten of er straks nog iemand is die de boel draaiende houdt. Van zorg tot onderwijs en van supermarkt tot trein. Dat zijn geen gekke zorgen. Een land zonder toekomstbeeld is tenslotte als een agenda zonder dagen. Je kunt hem openslaan, maar je wordt er niet wijzer van. Maar zodra toekomstdenken verandert in maakbaarheidsdrift, wordt het oppassen. Dan gaan mensen praten over de samenleving alsof het een fabriek is en over burgers alsof zij productiemiddelen zijn. Terwijl een goede toekomst niet alleen ontstaat door aantallen, maar vooral door omstandigheden, vrijheid en menselijkheid.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Cultuur tussen trend en traditie.

in de kranten weer de juni-gerelateerde zaken opduiken die ieder jaar rond deze tijd terugkomen. Zoals het gedoe rond de eindexamens. Zenuwachtige kinderen die best voldoende kennis hebben, kunnen deze twee weken soms niet aan en lopen dan misschien toch tegen een zakuitslag op. Dat is elk jaar weer een klein nationaal drama, compleet met vlaggen, rugzakken en ouders die doen alsof zij zelf opnieuw wiskunde B hebben gemaakt. Maar er speelt nog iets in die scholen. Er zijn namelijk steeds minder kinderen. In heel Europa worden er minder kinderen geboren dan de bekende 2,1 per gezin die nodig zijn om de bevolking ongeveer gelijk te houden. Dat vinden velen onder ons niet zo'n groot punt, omdat onze landen ondertussen toch al voller lijken te worden. We leven langer, blijven langer gezond en er komt hier en daar ook nog wat import bij. Zoals men dat dan bestuurlijk noemt. Maar om nu plots of opnieuw te gaan propageren dat we echt meer kinderen op deze toch al veel te volle wereld moeten zetten, gaat volgens ons veel te ver. Alsof je een volle tram instapt en dan roept: kan er nog een kinderwagen bij? In de wijk van mijn dochter, Piet's dochter dus, in Amsterdam zijn bijvoorbeeld twee basisscholen dichtgegaan. Dat klinkt meteen alsof de bevolking instort, maar daar zit een gewone verklaring achter. Mensen met kinderen verlaten de stad omdat ze elders groter en goedkoper kunnen wonen. Die kinderen verdwijnen dus niet uit Nederland. Ze zitten gewoon op een andere school, in een andere plaats, met waarschijnlijk net zo'n gymzaal die naar rubbermatten en oude pepernoten ruikt. Sommige landen, zoals Turkije, roepen intussen op om meer kinderen te maken en loven premies en voordelen uit. Dat klinkt daadkrachtig, maar het is vooral erg kortzichtig. Meer kinderen zijn geen beleidsknop waar je even op drukt. Een gezin is geen Excel-sheet met doelstelling 2035 erboven.

0: was Another met 54 Ultra en Talk To You. Another is een Nederlands house duo dat de afgelopen jaren knap heeft laten horen dat dancemuziek niet alleen hard hoeft te knallen, maar ook warm, loom en bijna filmisch kan zijn. In Talk To You zit precies die spanning, een beat die vooruit wil, een zanglijn die blijft hangen en daardoor dat moderne clubgevoel waarin verlangen en afstand tegelijk rondlopen. De titel klinkt simpel, praat met me, maar in zo'n track wordt dat meteen groter. Het gaat niet alleen om een gesprek, het gaat om contact zoeken op een dansvloer waar iedereen beweegt, maar niet iedereen elkaar echt bereikt. Een mooie plaat dus, met zon in de productie en een beetje nacht in de stem. En dat sluit eigenlijk prachtig aan op de volgende plaat, want ook daar draait het om verlangen, aantrekking en net dat randje waarop je denkt, moet ik springen? Of blijf ik veilig staan?
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met gevoel voor taal.
3: Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Daar gaat Loesje. Met dat leuke bloesje. Wie is Loesje?
0: Als je mensen alleen nog telt in geboortecijfers, migratiecijfers of zetelaantallen, raak je vanzelf kwijt waar een samenleving van gemaakt is. Helemaal mee eens. En we blijven nog even in de hoek waar de zomer niet op de kalender staat, maar gewoon uit de speakers komt. Jonas Blue kennen veel mensen van zijn grote, melodieuze dance sound. Liedjes die radiovriendelijk zijn, maar altijd met één voet in de club blijven staan. Voor Edge of Desire werkt hij samen met Malive, een Braziliaanse producer die juist die warme, ritmische housekleur meebrengt. Het nummer verscheen in 2025 op Defected, een label met stevige wortels in de housewereld. En dat hoor je. Lichte gitaren, bruisende synths en een refrein dat niet moeilijk doet, maar wel meteen blijft plakken. Textueel zit het precies op die grens van verlangen. Je voelt je levend, maar zonder die ander toch een beetje een eiland. En ja, dat is natuurlijk heel dramatisch gezegd voor iets waarop je ook gewoon prima de afwas kunt doen. Hier zijn Jonas Blue en Malive met Edge of Desire.

0: band Dorin maakte in 2025 een overrompelende debuut met de cd Distorted Mirror. Een plaat die progressieve rock niet als een museumstuk behandelt, maar als een machine die nog volop draait. Rising Distortion is meteen zo'n binnenkomer. Strak, zwaar en technisch, maar niet koud. Met Mohini Day op bas, Greg Howell op gitaar, Derek Sherinian op toetsen en Simon Phillips op drums en Matt Bissonnet op zang. Word je geen verzameling namen, maar muzikanten die elkaar echt uitdagen. Dorin is inderdaad een gedurfde naam voor een supergroep, maar dit klinkt ook echt als evolutie met versterkers.
1: En dit is de vierde single van de week.
0: Annette Hesterman was een hippere zangeres dan veel generatiegenoten die vooral in het nette amusementsvak werden geplaatst. In 1969 dook ze op met de Roadies, een Groningse band met een veel ruigere popsound dan je bij zo'n naam misschien verwacht. Winterwoman is daardoor een bijzonder nummer, Engelstalig en sfeervol. Het bleef bij een tipparade notering in maart 1969. Geen grijs gedraaide klassieker, wel een stukje Nederpiet met karakter. Winterwoman, Annette Hesterman en de Roadies.

0: Begint een maatschappelijk probleem niet met beleid, cijfers of kamerbrieven, maar met taal, met woorden die langzaam verschuiven van de rand naar het midden? Eerst klinken ze nog als iets uit een obscure hoek van het internet. Daarna duiken ze op in talkshows, debatten en nieuwsberichten. Voor je het weet doen ze mee alsof ze gewone termen zijn geworden. Dat is misschien wel het meest verraderlijke aan politieke taal. Woorden kunnen wennen, ook als ze eigenlijk nooit normaal hadden mogen worden. Tegelijk moeten we voorzichtig zijn om niet ieder ongemak meteen weg te zetten als een kwaadwillendheid. Mensen mogen zorgen hebben over drukte, woningen, veiligheid, opvang, cultuur, geld en toekomst. Dat hoort bij een democratie. Een samenleving zonder zorgen is net zo geloofwaardig als een toppoes zonder geknoei. Leuk bedacht, maar in de praktijk vrij zeldzaam. De vraag is alleen wat je met die zorgen doet. Gebruik je ze om samen iets op te lossen of gebruik je ze om groepen mensen verdacht te maken? Daar zit het verschil tussen een stevig debat en een gevaarlijke afslag. Want wie woorden inzet als rookmachine, maakt het zich niet helderder. Dan lijkt het debat misschien spectaculairder, maar ondertussen zie je minder goed waar je eigenlijk over praat.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Dit is Piet's Uitspraak in breder perspectief.
0: Na en door de ophef in de Tweede Kamer tijdens een debat, het zoveelste alweer, over de asielproblematiek, botsten veel aanwezige sprekers namens even zoveel partijen met uitspraken van ultrarechtse woordvoerders. Het ging en gaat hier niet alleen om beleid, maar vooral ook om de gebezigde termen. Woorden zijn nooit zomaar woorden. Zeker niet in de politiek, waar één verkeerd gekozen begrip soms klinkt als een lucifer in een hooischuur. Het lijkt wel alsof bepaalde partijen deze termen zoveel mogelijk van stal halen, zodra er maar een aanleiding voor te vinden is. Ook als die aanleiding soms petiterig klein is. Heel klein, heel klein. Deze termen zijn inmiddels heel bekend geworden, maar gelukkig is er ook tegenwind ontstaan vanuit de monden van aanwezigen die vinden dat dit soort taal ver buiten de democratische beginselen gaat. Even wat van deze woorden bezigen hier. Nederland wordt omgevolkt. De omvolking zou er volgens die gedachte uit bestaan dat Nederlanders een minderheid zullen worden. Dat er dan zelfs Nederlanders zijn die hieraan meedoen, bijvoorbeeld via gemengde huwelijken, vindt men in die nauwe kringen blijkbaar ook al erg. Alsof liefde eerst langs een loket voor bevolkingszuiverheid moet. Dan wordt Cupido ineens een ambtenaar met een stempelapparaat en daar wordt niemand vrolijk van. Dan is er nog de uitspraak dat Nederland alleen voor de echte Nederlanders is. Hoe ver mensen van deze denkrichting hiervoor terug willen in de tijd, ja, dat is een beetje onduidelijk. Want wie zijn dan dat dan precies, die echte Nederlanders? De eerste bewoners van dit gebied zijn zeer waarschijnlijk mensen geweest met een donkere huid. Rond 1600 kwamen veel vluchtelingen uit omliggende gebieden naar ons land om de Spaanse furie te ontvluchten. En daarna ontworstelde Nederland zich via sterke leiders als Willem van Oranje, notabene een Duits sprekende Zuid-Franse Duitser, en Michiel de Ruiter met behulp van Duitse huursoldaten en Scandinavische zeelieden op Hollandse boten aan nog meer landen als Frankrijk en Engeland en aan stadstaten als Münster. Onze geschiedenis is dus geen strak wit servet uit de linnenkast, maar eerder een oud tafelkleed vol vlekken, verhalen en onverwachte familieleden.

0: M. Jenkins uit 1955. Maar bij Sarah wordt het geen toneelnummer meer. Het wordt een rokerige jazz scene in 3 minuten. Zij had die zeldzame gave om een melodie niet alleen te zingen, maar als het ware omheen te draaien. Een noot was bij haar nooit zomaar een noot. Het was een wenkbrauw, een glimlach, soms zelfs een hele roman met orkestbegeleiding. Whatever Lola Wants gaat over verleiding en macht, maar Vaughan maakt het nergens plat. Ze zingt met controle, humor en een soort fluwelen van zelfsprekendheid. Alsof Lola niet hoeft te duwen, omdat de wereld toch wel naar haar kant op beweegt. En dan zijn we meteen mooi in het gezelschap van sterke vrouwenstemmen beland. Want na Sarah komt er ook nog iemand die van stijl, timing en karakter bijna een eigen kunstvorm maakte. Maar dat zometeen.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Waar muziek telt.
3: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux,

0: Dat was Urta Kid met Sessie Bon, zo'n nummer waarbij de titel eigenlijk al bijna genoeg zegt. Het lied is Frans van oorsprong, geschreven vlak na de oorlog, maar Urta Kid maakte er in de jaren 50 iets heel eigens van. Bij haar klinkt Sessie Bon niet alleen als het is zo goed, maar als ik weet precies hoe goed het is. En jij mag blij zijn dat je erbij bent. Dat was haar kracht. Ze zong niet alleen met stem, maar met houding. Elk woord kreeg een bochtje, een knipoog en soms een klauw. Kit was zangeres, actrice, danseres en persoonlijkheid in één. Lang voordat men daar in marketingafdelingen termen voor had. Na Sarah Vaughan hoorde je de Yes-rijke verleiding. Hier hoor je de internationale cabaretsfeer. Parijs, New York, een spotlight en iemand die de hele zaal in haar handpalm legt.
1: Dit zijn
2: Bas en Piet. Dit zijn
1: de muziekexperts. Met oor voor kwaliteit.
3: De Top 40 Classic.
0: Voor de Top 40 Classic gaan we naar 1965. De Nederlandse Top 40 was toen nog gloednieuw op Radio Veronica. Gepresenteerd door Joost den Draaier alias Willem van Kooten. De Fortune scoorde dat jaar stevig met You've Got Your Troubles. Een Britse popplaat vol samenzang, melancholie en die prachtige zin. Jij hebt jouw zorgen en ik de mijne. The Fortunes, You've Got Your Troubles.

0: Jack Spijkerman, Arie van der Wulp en Joop van Dijk, ofwel Dubbel en Dwars. Ook wel Mannen aan de Macht. Althans, dat bezingen ze zelf.
1: Cabaret.
2: En omdat volk gelooft dat de leugen de waarheid is, is er in al die jaren niets veranderd. En houden al dat soort mannetjes altijd maar macht.

0: Onze vijanden huren, mannen met macht, die ons besturen, mogen besturen, blijven besturen.
1: Dank u wel.
2: Je dinsdagavond kan niet completer. Met de muziekexperts. Van 8 tot 9 in de avond en zaterdagochtend van 11 tot 12 in de herhaling. Op 107.8 FM en www.demuziekexperts.nl.
3: Nu volgt een bericht van algemeen nut.
4: Ja, voor ik afsluit, begin ik met een rectificatie. Want vorige week rond deze tijd zei ik, ga eens naar Lazy Louie, een prachtig jazzcafé. Maar in plaats van Amersfoort zei ik Amsterdam. Oh, dat kan toch gewoon niet, jongens. Dus bij deze Lazy Louie aan de Arnhemse straat 1 tot 3 in Amersfoort. Muzikaal vlogen breed door de platenkast van de coole 60s pop van Sandy Shaw naar twee versies van Do You Wanna Dance met de Beach Boys en Bette Midler. Door de moderne house van Another en Jonas Blue. Progrock van Darwin, Nederbeat met Annette Hesterman en jazzklasse van Sarah Vaughan en Eartha Kitt. En de Fortunes als top 40 classic. In de columns keken we naar een samenleving die graag vooruit rekent, maar soms vergeet dat mensen geen cijfers in een beleidsmap zijn. Bij cultuur ging het over minder kinderen, vollere landen en verschuivende scholen. Bij de uitspraak over grote woorden in het asieldebat, echte Nederlanders en taal die meer mist veroorzaakt dan helderheid brengt. En dit was de Muziekexperts uitzending 572 live op BR6 met Bas, dit keer zonder Piet. Al het goeds voor Piet dus en tot snel, heel erg snel. Je hoort ons op dinsdagavond om 8 uur en zaterdagochtend om 11 uur. En vergeet ook de discografie van niet. Over 2 weken is hij er weer, onze vaste duik in het werk van 1 artiest of band. En kijk ook op de site demuziekexperts.nl. Maar we gaan naar de tip van de redactie. We sluiten deze maand de uitzending af met de o zo prachtige muziek en stem van Louis Armstrong. En dit keer kan ik wel verzekeren dat Ella Fitzgerald gezellig aanschuift. Samen maken ze van jazz bijna een soort muzikaal menukaartje. Met deze week het speelse en swingende nummer, de Frim Fram Sauce.
5: I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
2: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
1: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Hallo, met Kees.
9: Truus hier, hoe gaat het?
8: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
9: Wel eens aan een hulphond gedacht?
10: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
11: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels, en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
2: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: regioagenda.
1: Gigs, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten. Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
2: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
1: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
1: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: Regio-agenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet- en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 11:15, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: uw agenda.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl.
2: Op het marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre, van 9 tot 4:30.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Toen mijn dochter klein was, vond ik al dat ze er mooi uitzag. Nu gaat ze trouwen en ziet ze er helemaal prachtig uit. Zeggen ze.
8: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Geeks, een band van 4 multi-instrumentalisten, brengt een verrassende mix van 60/70, pop, Ierse folk en bluegrass. Hun jarenlange ervaring zorgt voor een uniek geluid met akoestische instrumenten. Op zondag 21 juni om 3 uur in het Groene Harthuis, Bouwsteeg 6, Bodegraven. De entree is gratis. Reserveer via groenehardhuis.nl. Verwacht nummers uit de 60s en 70s in een ander jasje, swingende Ierse songs, jigs en reels en pure muziek, ongekunsteld en smaakvol uitgevoerd door rasmuzikanten.
1: Op het Marktplein van Gouda, rondom het eeuwenoude Goudse stadhuis, vindt elke woensdag het Gouds Montmartre plaats. Een antiek, curiosa en brokante markt vol bijzondere voorwerpen uit grootmoeders tijd en spullen met een verhaal. Van antiek en oude boeken tot postzegels en unieke verzamelobjecten. Je vindt het allemaal in Hartje Gouda. Toeristen, dagjesmensen en de Goudse bevolking komen hier samen, met zo'n 4000 bezoekers per woensdag. Op zoek naar een koopje of een uniek cadeau? Bezoek dan het Gouds Montmartre van 9 tot 4:30.

0: agenda. BR6.
1: Ontdek de Put van Kruid in Polder Oukoop op 19 juni van 7 tot 10. Ga mee op een wandeling met vaartocht bij de Reeuwijkse Plassen. De gids van Staatsbosbeheer en de heer Kruid nemen je mee en vertellen over de rijke historie van dit Hollandse landschap. Leer hoe hier eeuwenlang turf is gewonnen en welke impact dat heeft gehad. Meneer Kruid onthult het geheim van dit bijzondere stuk natuur. Startpunt is natuurboerderij Hoevestein, Oukoopse Dijk 20, Reeuwijk. Meld je aan via staatsbosbeheer.nl. Op zaterdag 20 juni, leerlingen van ballet en dansschool Bianca Danst brengen het verhaal De Geheime Tuin tot leven. Een veelzijdige familievoorstelling met ballet, dans, uiteenlopende muziek en kleurrijke kostuums. De tuin, vol kleur, wordt verrast door een jaloerse wind die alles wegblies. Wat gaat er nu gebeuren? Mis het niet. Show 1 om 10:45, show 2 om 14:00 en show 3 om 16:45 in het Evertshuis. Voor tickets en meer info, kijk op www.biancadanst.nl.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: De menukaart was wat wazig. Ik dacht, het is vast mijn leeftijd. Nu zie ik mijn man niet eens meer.
7: Oogziektes zie je niet aankomen. Door onderzoek zien we ze wel verdwijnen. Doneer daarom nu. Oogfonds. Onderzoek laat zien.
8: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
10: Oh.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
1: City Duikers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer, in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: De diagnose reuma, dat betekent een nieuwe fase in je leven. De Nationale Vereniging Reumazorg Nederland helpt je bij deze overgang. Met tips, webinars en informatie over jouw vorm van reuma die je echt kunt gebruiken. Bijvoorbeeld over behandelingen, medicatie, leefstijl en zelfmanagement. Wat kan je zelf doen? Ga naar reumazorgnederland.nl voor wie leeft met reuma.
8: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
9: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
8: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
9: Het is niet te geloven, hij zit erin!
8: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
10: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
8: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
11: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
8: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
12: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
13: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.